0: Industrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten €59.000 over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: is één Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
1: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
3: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
1: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
3: Zag je?
1: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Lila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren, waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
2: Dan heb je het maar zo over €1 miljard, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren, maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
3: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
1: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is één Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaprestatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: We're going to do one more. I want to thank you for a great concert. Thank you for a great film. Hopefully it'll come out good.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van Parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yesim Candan hebben geslagen met een kettingslot. Candan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

0: Michael Omen, dit wordt de zomer. De zon begint te schijnen, de dagen worden langer en daar hoort natuurlijk de juiste muziek bij. Deze Utrechtse zanger bracht in 2018 een heerlijke Nederlandstalige feel-good plaat uit, gebaseerd op de bekende melodie van This Is The Moment van René Vroeger, maar dan met een frisse zomerse twist. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eenvallei. Een warm welkom voor alle luisteraars uit Renswoude, Renen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En als u wilt reageren op een verzoekje aanvragen, dat kan via gezellighollandsapenstaartje@eenvallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn van harte welkom. En dan gaan we naar ons wekelijks verzoekje van een radiocollega. Deze week is dat Ab Hasselaar. Hij maakt samen met zijn team wekelijks het programma DanceX en de radiomixen op de donderdag. Ab heeft gekozen voor de gebroeders Co. Ik heb een boot. Bij dit nummer moet Ab altijd denken aan zijn zoon Joshua. Toen ze samen op de camping in Nunspeet stonden, gingen hij en zijn vriend daar helemaal op los. En ja, dit nummer werd vaak gedraaid via hun kleine, illegale radiozendertje onder de luifel bij de caravan, Polsmaten FM. Hier zijn de gebroeders Co.
1: Ik heb een boot.

0: Ja, dat was Hoe de Liefde Gaat van René Vroger en Welen. Een mooie combinatie van ervaring en vernieuwing. De single verscheen op 1 mei 2026 is het begin van een bijzonder project. René Vroger heeft namelijk de handen ineengeslagen met verschillende artiesten voor een serie duetten, speciaal rond zijn 65ste verjaardag. En in dit nummer is daar een eerste release van. Een samenwerking dus die zeker nog een vervolg krijgt.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Even terug in de tijd. We gaan naar de jaren 50. Even tijd waarin de Nederlandse radio werd verrijkt met warme, tropische klanken uit de Molukse en Indische muziekwereld. De Ambonia Serenaders waren daarin echte pioniers. Met hun Hawaïaanse sound en unieke stijl brachten ze een stukje zon naar Nederland en scoorden ze grote hits. Een van de klassiekers is Ik wil klappermelk met suiker. Een vrolijk en herkenbaar liedje over een meisje dat precies weet wat ze wil en dat maar één ding, klappermelk met suiker. Een echte evergreen die nog altijd regelmatig opduikt in nostalgische radioprogramma's.

0: Ja hoor, tijd voor wat echte oranje koorts. Het is weer aangebroken, want het WK voetbal gaat van start. We gaan helemaal in de sfeer van voetbal, feest en gezelligheid komen. Deze keer met Chris, oftewel Chris Dinnissen uit het Brabantse Kuik. Met zijn nieuwe single Oranje, Oranje, de Leeuwen gaan het doen. Brengt hij een echte supporterstrek. En geloof me, dat is nog maar één van de vele oranje nummers die we de komende tijd gaan horen.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week is dat Margriet Hermans. Margriet Hermans was een echte allround artieste uit België. Ze werd geboren op 17 maart 1954 in Turnhout en groeide uit tot een van de bekendste gezichten in de Vlaamse showbiz. Voordat ze bekend werd als zangeres werkte ze eerst als lerares Frans en Engels en pas midden de jaren 80 begon haar muzikale carrière echt op gang te komen. De grote doorbraak kwam in 1987 met haar hit Een Vriend, waarmee ze meteen ook de Radio 2 zomerhit won. Daarna volgden de bekende nummers als bijvoorbeeld Alle mooie mannen zijn zo lelijk. Naast haar zangcarrière werd Margriet Hermans ook een vaste waarde op radio en televisie. Ze had haar eigen talkshow en was jarenlang te zien in populaire programma's zoals Zeg eens en De Zoete Inval. In de jaren 90 groeide ze uit tot een echte televisiepersoonlijkheid en later maakte ze zelfs de stap naar de politiek waar ze actief was als Vlaams parlementslid en senator. Maar wat haar altijd typeerde, haar sterke persoonlijkheid, haar humor en haar liefde voor muziek. Ook op latere leeftijd bleef ze optreden en wist ze nieuwe generaties te raken. Op 3 juni 2026 jongsleden overleed Margriet Hermans op 72-jarige leeftijd, maar ze laat een indrukwekkende carrière van meer dan 40 jaar. Ik draai nu eerst een echte klassieker uit 1990, Alle mooie mannen zijn lelijk. Een nummer van het album Als de nacht komt, veel gedraaid in Vlaanderen en Nederlandstalige radioprogramma's en nog altijd populair bij het grote publiek. Daarna komt het nummer dat voor veel mensen een bijzondere betekenis heeft. Een lied dat draait om vriendschap, om er voor altijd voor elkaar te zijn. Hier is Margriet Hermans.

0: Tijd voor het cabaretmoment.
1: En we gaan naar iets totaal anders. Tijd voor een vrolijke klassieker met een flinke dosis humor. Rubberen Robbie, een Nederlandse groep uit Leiden, stond bekend om hun parodieën en grappige nummers die iedereen meteen herkent. En dit is er zo eentje. Een verhaal over vakantie, maar dan eentje die compleet anders loopt dan gepland.

0: Ik ben blij dat ik thuis ben.
1: Ja, er wordt gebeld.
0: Wie kan dat dan weer zijn?
2: Aha, hier woont hij, onze Hollandse amigo. Attention, daar gaan we. Uno, dos, tres, cuatro.
0: Hey, hier met die gitaar.

0: je buitpiet.
1: Ja, dat was een bijzonder duet. Een samenwerking tussen twee echte Nederlandse iconen. André Hazes natuurlijk en daarnaast acteur Piet Reumer. Samen maakten ze dit vrolijke en herkenbare nummer Vissen. Dat stamt uit 1984.
2: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
1: Ja, we gaan terug naar de vrolijke klanken uit de jaren 60. Tijd voor een echt stukje Nederlandse muziekgeschiedenis. Het Cocktail Trio, een groep bekend stond om hun humor, hun musicaliteit en vooral ook hun aanstekelijke meezingers. En dit is zo'n typisch voorbeeld daarvan. Geen gewoon nummer, maar een medley waarin verschillende bekende melodieën achter elkaar vrolijk door elkaar heen lopen. Met onder andere een dansliedje Deint nemen ze je mee naar een tijd waarin muziek vooral gezellig en ongecompliceerd mocht zijn.

0: Hennie Thijssen, een man die al jarenlang mooie Nederlandstalige liedjes schrijft en zingt. En samen met Belinda Kinnaer vormt hij hier een bijzondere combinatie. Hun stemmen passen perfect bij elkaar en je hoorde meteen, dat hoorde je meteen in dit nummer, Ontspoort Geluk.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: En we gaan naar een nieuw talent van eigen bodem. Twan Fokkema, een jonge zanger van 13 jaar die het levenslied met de paplepel heeft ingegoten gekregen. Want hij is de zoon van zanger Anthony Fokkema. Met zijn nieuwe single Laat Me Zingen laat hij horen dat hij niet alleen talent heeft, maar ook een droom. Een droom om zijn podium te staan en mensen te raken met zijn muziek.

En dan bleven we even dicht bij huis, want we hoorden een artiest uit onze eigen regio vanuit Ede, Harold Verwoerd. Een echte entertainer die al jarenlang op de Nederlandse podia staat en die je misschien ook kent als Coole Piet Diego. Maar vandaag hoorden we van hem een andere kant met het nummer Denk ook aan mij uit 2012. En daarmee is een uurtje gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollands@1vanlei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of op zaterdagmiddag om 3 uur. Maar ook op uitzending is de uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Vanlei. Ga daarvoor dan wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie, Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met een heerlijke klassieker van de Amsterdamse band Drukwerk. Bekend uit de jaren 80. Wat u nu gaat horen is wederom een medley. Een aaneenschakeling van bekende liedjes in één nummer. Veel plezier met Drukwerk en het Zonneveld Souvenirs Medley.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
2: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
1: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
3: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridwan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
1: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Een hele goede avond. Mijn naam is Frits Verhoef, ik ben vanavond uw gastheer. Tegenover mij staat Peter, die alles weer in goede banen zal leiden na zijn vakantie. We beginnen met de nummer van Reinier Baas en Ben van Gelder. Van Reinier Baas heeft de bekende jury, heeft de jury van de bekende Boy Edgar Prize genoemd hem een authentieke vernieuwer van, die uitgegroeid is tot een verbindende figuur in de Nederlandse jazz. Hier is This Is Water.

Heerlijke muziek. We gaan verder met een nummer van Deborah J. Carter. Zij zong deze cd in het door de nazi's gebouwde theater Abraxas in Augsburg. Ik denk niet dat de nazi's dat ooit hadden gedacht. Ze zingt een nummer van vier bekende mensen uit Engeland. Hier komt Daytripper.

Alt-saxofonist Maarten van Hooghuis voelde de behoefte na 6 jaar andere gangpaden te hebben verkend, met onder meer Jesse van Roeler, om terug te gaan naar de basis. Dit was spelen in een trio op klein formaat. Hij wilde dat alles zo natuur mogelijk klonk en geen repetities, geen uitgeschreven arrangementen, geen ingewikkelde producties. Hij heeft hiervoor 7 standaards van Cole Porter, groot meester van het Amerikaanse songboek, gebruikt. Hier is Follow the Sound.

Dat was een droevig einde zo te horen. We gaan verder met een nummer van Jazz Fanfare. Na een opdracht van de Zomer Jazz Fietstour in Friesland, uitgevoerd door een fanfareorkest, smaakte die productie naar meer. Van Lier richtte de Jazz Fanfare op met 10 blazers en een ritmesectie. Zij bestaan nog steeds. Hier is Op een Dag.

We gaan verder met de nummer van Zach Lober. Samen met Sun Mi Hong, Susan Veneman en nog vele anderen spelen ze een nummer gebaseerd op Thelonious Monk. En het is opgedragen aan Lober's vader. Hier is Joe Type Tune.

We gaan verder met een nummer van het Simon Richter Quintet. Een album wat al enige tijd op de plank lag, maar niet van de grond kwam, heeft hij een nieuw leven ingeblazen. Hier is Passage of Jacob.

We verder met het Robin Scherpen Collective. Doorgaan als een eenheid wens je veel formaties toe. Op dit album is het de bedoeling de grenzen los te laten en genres te overschrijden. Ze hebben allemaal afgesproken dat ze We Continue As One. Hier is Still.

We gaan verder met een nummer van Ed Verhoef. Geen familie van me, totaal niet, maar wel een goede muzikant. Op dit album heeft Verhoef het over zijn eigen vader, maar ook over zichzelf. Vandaar de titel Dear Fathers. Hier is While My Guitar Gently Weeps.

blijft een mooie plaat. We gaan verder met een nummer van Jan Akkerman. Deze gitarist speelde veel samen met Thijs van Leer, waar we ook straks gelijk een nummer van draaien. Hij speelde ook in Brainbox, Solution en nog wat bands. Hij is een virtuoos op de gitaar en in 1973 uitgeroepen tot de beste gitarist ter wereld. Thijs van Leer kon er ook wat van op zijn fluit. Die gebruikte alles om mee te fluiten. Ik hoorde een verhaal dat hij in de kopjes stond te blazen en dat er ook allerlei tonen uitkwamen. Dus luister goed, hier is You Do Something To Me in Puccini's Café.

We zijn weer aan het laatste nummer gekomen wat van dit uurtje. Dat gaat altijd zo voor zich snel. Ik wil Peter bedanken voor de goede leiding van de techniek. En ik ga op vakantie, dus het is mijn laatste keer hier. En ik hoop u na de vakantie weer te spreken. En tot ziens. We gaan verder met een nummer van waar ik heel erg fan van was vroeger. Brainbox. Ook met Jan Akkerman. En deze band bestond uit Jan Akkerman, Pierre van der Linden en Cas Lux. Ook basgitarist André Rijnen speelde mee. In 1973 waren ze mijn zin sinds hun tijd heel ver vooruit. Hier is Summertime.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Kane met een nieuwe nummer Living Water. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en net als altijd gaan we deze uitzending weer luisteren naar een mooi aantal nieuwe eigentijdse christelijke nummers die afgelopen week zijn uitgekomen. Daarnaast is ook afgelopen weekend de EO Jongerendag geweest. Misschien heeft u daar al iets over gehoord. Misschien ben je er ook geweest, dat zou ook nog kunnen. Daarover gaan we het straks hebben. Maar eerst is nog een mooi aantal nieuwe nummers die uit zijn gekomen. Nog 11 te gaan in totaal. Om te beginnen dus hebben we net al het nieuwe lied van Kane gehoord. En het volgende nummer waar we mogen luisteren is van For King and Country. Ze zijn weer naar een album toe aan het werken. Het duurt nog vrij lang voordat hij uitkomt. Volgens mij nog ruim 3 maanden als ik het goed heb onthouden. Maar ze hebben weer een single ervan uitgebracht. En daar mogen we nu dus naar gaan luisteren. Deze heet Miracle.

Further Music met Lindy Cover en Martin Smith met het lied Burning Heart. Het volgende lied waar we mogen luisteren is van Forrest Frank. Hij heeft een nieuw nummer uitgebracht genaamd The Jesus Generation en daar mogen we nu naar gaan luisteren.

Tasha Layden met haar nieuwe nummer There Is A God. Het volgende nummer waar we mogen luisteren is van John Reddick. We gaan luisteren naar zijn nieuwe nummer Holding On.

Switch met een nieuwe nummer, Hunger. We gaan door met een nieuw nummer van Gio Delmec en John Keith. We gaan luisteren naar een nieuw lied, Take Me Home.

Franny Cash met haar nieuwe nummer Menace. Dan gaan we door met een nieuw lied van We Are Messengers. Hij is ook weer naar een album toe aan het werken. Ik zag dat hij een week later uitkomt dan het album van For King and Country, waar ik het begin van het programma over had. Dus ook nog ruim 3 maanden. Hij heeft nu alvast een nummer ervan uitgebracht en daar mogen we dus naar gaan luisteren, genaamd Ladle on You.

Novsky met het nieuwe nummer Fall Apart. We zijn alweer aangekomen bij het laatste nieuwe nummer voor deze uitzending. Deze is van Rave Jesus samen met Tarion en Sun. Tarion was afgelopen zaterdag ook bij de Eeuwjongerendag. En ja, daar horen we zo meteen over. We gaan eerst luisteren naar dit nieuwe nummer dat ze samen hebben uitgebracht, genaamd Joy is Coming.

Ja, tot zover dus de nieuwe nummers voor deze uitzending. Ik vertelde aan het begin van de uitzending al over dat afgelopen weekend de Eeuwjongerendag is geweest. Ik was er zelf ook aanwezig en ja, veel mensen zijn van mening dat 25 eigenlijk niet meer onder een jongere valt. Ik vind zelf eigenlijk van wel. Misschien is dat omdat ik mezelf niet oud wil noemen, maar geen idee. Ja, als ik zo om me heen keek daar, er waren nog genoeg mensen van mijn leeftijd, maar de meeste waren wel iets jonger, ja. Dus misschien moet ik mijn mening er iets over bijstellen. Maar ja, er waren artiesten die ik zelf ook luister. Dat zijn wel veel artiesten die ik zelf luister, maar daarom wil ik toch in ieder geval nog één keer aanwezig zijn, ook gezien het dan mijn 10e keer zou zijn. En dan heb je toch weer een mooi rond getal. Ja, zoals ik dus zei, Tyrion was ook aanwezig als eerste artiest. En afgelopen vrijdag was dus dit nummer wat we zojuist hebben gehoord samen met Rave Jesus uitgekomen. En had ze dus als verrassing ook hem meegenomen om dit nummer samen op te voeren. En ja, dat was dus wel leuk. En ik dacht, gezien dat net geweest is, kunnen we misschien even een nummer luisteren van alle artiesten die geweest zijn op de Eeuwjongerendag. Zodat toch, ook als je er niet geweest bent, een beetje mee kan krijgen wat er allemaal voorbij is gekomen. En om te beginnen gaan we dus luisteren naar een ander nummer van Tyrion. Wat gewoon ja, een solo nummer is van haar. Zodat we de eigen stijl meer kunnen horen. Dus om te beginnen gaan we luisteren naar de eerste artiest die langskwam. Tyrion met haar nummer Big God.

voor de 50ste Eeuw Jongerendag hadden ze een speciale gast uitgenodigd, namelijk die je juist hoorde, LZ7 met zijn nummer Home. Hij is eigenlijk bijna om de 2 jaar wel aanwezig en ik heb hem ook zeker wel 4 à 5 keer gezien in de jaren dat ik geweest ben. De volgende artiest die ook langskwam was KB en daarvan gaan we luisteren naar zijn nummer. Beetje gebaseerd op 10.000 redenen. Je hoort het er ook in terug. We gaan luisteren naar het lied 10K.

correctie. Ik zie dat ik niet goed naar de klok heb gekeken. En dat we eigenlijk overgaan naar het nieuws voordat dit nummer is afgelopen. Namelijk over 1,5 minuut. Dus mijn excuses. We gaan eerst zometeen over een ruime minuut over naar het nieuws. En daarna komen we terug met dus het nummer waar je zojuist al de eerste 20 seconden van heeft gehoord. Namelijk 10K van KB. En nog vele andere nummers van de heel jongere dag en daaromheen. En van andere artiesten zoals Damascus, Love in the Outcome, Forest Frank en 10th Avenue North. Dat is straks na het nieuws. Tot straks.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse...
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
0: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ja, en de laatste artiest van de jongere dag, namelijk Elevation Rhythm met hun lied Goodbye Yesterday. Maar we zijn nog niet klaar, want dit jaar was de 50ste keer dat ze georganiseerd werd. En ter ere daarvan werd de dag daarvoor een reunieconcert gehouden voor mensen die vroeger wel eens geweest zijn of meerdere keren. En daar was ik ook bij aanwezig, gezien er ook allemaal artiesten kwamen waar ik ook graag naar luister. En ik dacht, ja, daar moeten we dan natuurlijk ook in deze uitzending wel naar gaan luisteren. Dus we duiken ook in de iets oudere muziek. En om te beginnen, de eerste artiest die langskwam was Ralph van Manen. En van hem gaan we luisteren naar een lied wat u waarschijnlijk wel zou kunnen kennen, namelijk Testify to Love.

Ellie en Rickert met Ik zag een kuikentje. Want ook Ellie was aanwezig op de reunie afgelopen vrijdag. Zonder Rickert, die treedt niet meer op het podium. Maar om hem te vervangen was er Albert Smelt van Trinity. En je zou hem ook kunnen kennen als zanger van Cela. Is hij ondertussen niet meer, maar wel een poos geweest. De vorige artiest die ook aanwezig was, was Martin Smith. En van zijn van hem gaan we luisteren naar zijn lied Garment of Praise.

Delirious met I Could Sing of Your Love Forever. Je kunt namelijk Martin Smith, die je hiervoor hoorde, waarschijnlijk kennen als de zanger van deze band. En hij heeft dus ook, gezien het een terugblik was op de afgelopen 50 jaar en hij eerder op de Jongerendag was geweest met zijn band Delirious, ook een aantal van deze nummers gespeeld. Dus naar mijn mening kon dit ook niet ontbreken. De laatste artiest die nog aanwezig was, was Michael W. Smith. En daarvan gaan we luisteren naar zijn nummer Place in This World.

Petra met een nummer God Fixation. Ik dacht, gezien we toch bezig zijn met ja, de iets oudere nummers van vroeger, kan ik net zo goed een aantal extra nummers erbij achteraan doen. En vandaar ook dat we nog gaan luisteren naar nummers van twee andere artiesten. Te beginnen met Keith Green met zijn nummer You Put This Love In My Heart.

Larry Norman met zijn lied The Outlaw. Het was het laatste, ja, iets oudere nummer dat we gaan luisteren. Het lijkt me leuk wel om een keer nog een hele uitzending toe te wijden aan, ja, meer jaren 80 of 90 muziek ook. Maar ja, ik heb nog niet helemaal genoeg nummers daarvoor uitgezocht om te voorkomen dat ze de hele tijd dezelfde artiesten voorbij laten komen. Dus dat is iets in de toekomst wat ik nog allemaal een beetje uit moet zoeken en meer artiesten moet vinden uit die tijd. Gezien ik dat wel meer ben gaan waarderen de afgelopen tijd. We gaan in ieder geval nog luisteren naar een paar andere nummers. Te beginnen met Damascus, Lars Scherver, Joke Buijs en Rokus Maasland met het lied Voor Nu Genoeg.

Krijger en Reni Krijenoord met Kennen. Dan zijn we aangekomen bij alweer het ene laatste nummer van deze uitzending. We gaan luisteren naar Strings and Heart met een lied Oasis for My Soul.

Ja, we zijn dus alweer aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. Ik wil u danken voor het luisteren ook naar deze uitzending. En zoals altijd kunt u weer de afspeellijst terugvinden op onze Instagram-pagina thisisliving.stilok, waar je alle nummers nog een keer terug kunt luisteren, mocht je dat nog een keer willen. Ik wil u nog een hele gezegende week toewensen en tot volgende week bij weer een nieuwe uitzending van This is Living. We sluiten af met Forrest Frank met zijn lied B.I.G.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
3: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Abelion Music, Evert-Jan van Beek.

belong. Het is weer tijd voor een uurtje indie pop op de radio. En je hoorde muziek uit Australië van Joseph Salvat. Australische singer-songwriter. We hoorden met Paradise uit 2015 aan het begin van een nieuwe aflevering van het programma Abelia Music. Op deze dinsdag 9 juni vandaag. Het is aflevering 107. Waarbij we ook doorgaan met muziek uit Australië. Ze begonnen ooit als huisgenoten in Sydney. Met een gezamenlijke liefde voor muziek. Josh en Sarah, oftewel het Australische duo Pamela, met een punt op het eind. Ze maken een soort moderne altpop met een enorme speelsheid. Niet voor het eerst onder aandacht bij Abelia Music. Dat stonden ze zeer recentelijk nog met hun single Skin Contact. Nu is er weer een nieuwe single genaamd Better Than Before. Beide singles staan op hun debuut-EP, genaamd It's Nice to See You Here, die op 10 juli aanstaande uitkomt. Pamela dus met Better Than Before. Welkom bij een nieuwe Abelia Music.

Helaas bestaat deze band niet meer. Ze komen uit Canada, of beter gezegd, kwamen uit Canada. Young Empires hoorde je met The Gates uit 2015. De band bestond sinds van 2009 tot en met 2016. Dus dit was zo'n beetje het laatste jaar dat deze single uitkwam. The Gates van Young Empires. Dus daarvoor nog nieuwe muziek uit Australië van het duo genaamd Pamela. Met een punt op het eind dus. Een nieuwe single heette Better Than Before. En is afkomstig van hun debuut EP. Die dus It's Nice to See You Here gaat heten op 10 juli aanstaande. Uitkomt. De meeste mensen beginnen onbekend en worden eigenlijk helemaal niet bekend bij het grote publiek. Maar er zijn uitzonderingen. Dat geldt ook zeker voor de Engelse band Nothing But Thieves. De band die in 2012 begon in Southend-on-Sea brak definitief door in 2017 met de single Sorry, die ook in ons land een hit werd. Het duurt nog even voor hun nieuwe en inmiddels vijfde studioalbum verschijnt. Wel weten we al dat die Stray Dogs gaat heten en de releasedatum staat op 25 september aanstaande. Als opwarmer voor het album is alvast het nummer Evolution als single verschenen. Nothing But Thieves.

Uit Nieuw-Zeeland, deze Lord, singer-songwriter. Je hoorde Leto, Yellow Flicker Beat uit 2014. En dat is natuurlijk afkomstig van de film van de Hunger Games. Mockingjay Part 1, uit mijn hoofd gezegd. In ieder geval uit 2014. Daarvoor hoor je ook nog nieuwe muziek in het programma Abelian Music van Nothing But Thieves. Een nieuwe single die heet Evolution. Is dus afkomstig van een nieuwe album. Het vijfde album inmiddels. Release datum staat dus op 25 september pas. Duurt nog even. Stray Dogs gaat het album heten. In ieder geval is deze single Evolution alvast als voorloper verschenen. Zometeen gaan we naar nieuwe muziek van Almost Monday. Maar eerst uit Zweden Scott met dubbel T. Stay of my mind.

Je luistert naar Een Vallei. Je hoort de muziek uit 2018 van de Zweedse singer-songwriter Scott. Een beetje lastig, is het naam dan, hè? Double T, Stay Off My Mind, hoorde je. We gaan nu naar nieuwe muziek van de Amerikaanse band Almost Monday. Bestaat momenteel uit 3 leden en werd in 2015 opgericht in San Diego, Californië. Hun eerste studioalbum verscheen in september 2024 met de titel Dive. Dat er een nieuw album gaat komen lijkt wel een kwestie van tijd, maar is volgens nog niet aangekondigd. Wel is er een nieuwe single en die heet No More Regrets.

Begon ooit als DJ. En toen verder gegaan als singer-songwriter. Niet onvriendelijk. Deze Britse artiest genaamd Fink. Je hoorde met Walking in the Sun. Het origineel daarvan komt uit 2009. Dit was de akoestische versie, om het zo maar te zeggen. En die is dan weer uitgekomen in 2021. Daarvoor dus ook nieuwe muziek van de Amerikaanse band Almost Monday. Hun nieuwe single heet No More Regrets. En over nieuwe muziek gesproken, als je houdt van de rock met een hoop energie, dan zit je bij het Amerikaanse Girl Tones wel goed. Drijvende kracht achter de band zijn de zussen Kenzie en Layla Crowe uit Kentucky. Hoewel ze muzikaal klassiek geschoold zijn, zijn ze dus een iets wat andere kant op gegaan. Ze stonden vorig jaar al een keer onder de aandacht bij Abelie Music met de single Blame. Er zal ongetwijfeld een keer een heel album uit gaan komen, maar de dames zijn deze zomer vermoedelijk iets te druk met toeren. Wel is er een nieuwe single dus en die heet Stubborn Mouth. En die hoor je nu bij Abelio Music.

Vierkoppig band uit Engeland. Nou ja, de dame die waarom deze band geformeerd is. Anna Friedberg komt oorspronkelijk uit Oostenrijk. Maar deze vierkoppig band is momenteel gesitueerd in Londen. Engeland dus. Friedberg hoorde je met Lizzie. En dat komt uit, 2021. Ja, had ik het toch goed in mijn hoofd zitten. Daarvoor hoorde je ook nog de Gultones. De band Gultones. En die komt dus uit Amerika. Dat zijn trouwens twee zussen dus. Kenzie en Lila Crow uit Kentucky. En klassiek geschoold dus. Maar qua muziek toch een hele andere kant op gegaan. Dat is wel duidelijk, denk ik zo. Goed, we blijven even in Engeland. Dat doen we met electropopband genaamd Hot Chip. En die plaat heet Melody of Love.

gentlemen.

Uit 2019 bij Eenvallei hoorde je Melody of Love van de Hot Chip. En dat hoorde je in het programma Abelia Music iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. Waarbij we nu gaan naar de muziek van de Australische rockband DMA's. Werd opgericht in Sydney in 2012. Tommy, Matt en Johnny vormen deze band en ze brachten hun debuutsingle The Lead uit in 2014. Debuutalbum Hills End verscheen in 2016. Van het album kwamen onder andere singles Timeless en In The Moment, die ook bij Abelia Music onder de aandacht stonden. Timeless en In The Moment dus. Inmiddels is het wachten op album nummer 5, waarvan de releasedatum op 7 augustus staat. Als voorloper is onder andere alvast het nummer Heating Park als single uitgekomen. En die hoor je nu. DMA's.

Uit Australië, de Deermeesters. De nieuwe single die heet Heating Park. Als voorloper van hun nieuwe album. Dat 7 augustus aanstaande dus gaat verschijnen naar verwachting. Ze komen uit Chicago, Illinois. De vierkoppige Amerikaanse band Bridget Calls Me Baby. De muziek van de band doet denken aan de jaren 80. Debuutalbum The Future Is Our Way Out kwam uit in 2024. En sinds 13 maart jongstleden is opvolger Irreversible beschikbaar. Van het album stond eerder al het nummer I Dance With Another Love In My Dream in de belangstelling bij Abelie Music. Nu is het de beurt aan het nummer I Can Take The Sun Out Of The Sky.

Uit Canada deze band met een Belgisch tintje. Ghost Woman hoorde je met The End of Run. Dat komt uit 2023, maar als het uit de jaren 60 zou komen, als je dat zou zeggen, zou ik denken van nou, dat kan best wel. Maar goed, dat is het dus absoluut niet, maar het heeft wel een beetje die sound. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Abeli Music voor deze week. Dus ik zou zeggen, dank voor het luisteren alvast. Mocht je alles nog rustig op je gemak willen nalezen, kan je dat doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst verschijnen met een korte beschrijving. En met een beetje geluk ook nog een link naar YouTube of als die er niet is, een link naar Spotify. Dus abelion.nl, daar vind je trouwens ook contactmogelijkheden. Wil je reageren op dit radioprogramma. Dit programma terugluisteren, dat

kan de aankomende vrijdag om 5 uur en op zaterdagavond om 7 uur op dezezelfde zender 1 Vallei, maar ook via uitzending gemist of radio gemist, beter gezegd, zoals het tegenwoordig heet. En dat kan je doen op 1vallei.nl. Dat gezegd hebbende gaan we nog even naar een stukje van deze Amerikaanse synthpop band genaamd Future Islands. Dus hun laatste, die heet Find Love. Tot de volgende!

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon, 's middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

deze band zaten allebei in de jaren 80, eind jaren 80 in de band Shotgun Messiah. Ze waren de oprichters van die band. Tegenwoordig werken ze weer samen, Zinny Zan en Harry Cody. De bandnaam heet Zan, schuine-streep Cody. En ze vragen zich af wat er allemaal in de wereld gebeurt. Damn, zeggen ze dan. Je hoorde ze als opener van Schouten bij Nacht een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat inmiddels gewend bent. Met daarin de vaste onderdelen. Zo hebben we de Killer Classic. Gaan we niet heel ver terug in de tijd, maar 5 jaar gaan we terug naar het album van de Foo Fighters. Dat heet Medicine at Midnight. En zometeen hoor je daarvan Love Dies Young. In de Oeknal gaan we terug naar het debuutalbum van de band Queensryche. Dat heet The Warning. Komt uit het jaar 1984 en je hoort zometeen ook Warning. En in de showcase zijn we toen de laatste week van het album van Thin Lizzy. Dat heet Chinatown. Komt in het jaar 1980 in de laatste week de titelnummer. The Rock 13 voor de eerste week op de nummer 1 positie. The Warning en Kerosene. En Billy Morrison doet het tegenwoordig samen met Sally Erna van Godsmack. Je weet het wel. Je hoort straks Becoming in The Rock 13. En verder hebben we gewoon heel veel lekkere, nieuwe en vooral stevige muziek. Deze band komt uit Denver, Colorado. De band heet Chemist. En ze openen deze uitzending. Beneath the Skies.

tijdje weg. De band Von Groove. Inmiddels zijn ze weer terug. Vorige maand kwam een nieuwe album uit. Het heet Born to Rock. Daarvan hoorde je Undefeated. En de Volcanics, ik zei het al. Beneath the Skies. We gaan even terug in de tijd. Dat doen we voor de eerste keer hier in Schouten. Maar zometeen nog twee keer. Dat doen we gewoon vertrouwen met de Killer Classic. Daarin gaan we terug naar het jaar 2021. De Foo Fighters brachten toen een album uit. Dat album dat heette Medicine at Midnight. Wat ik gekozen heb? Nou, dat hoor je nu. Uit het jaar 2021 uiteraard. Killer Classic. Ik heb gekozen voor deze. Hij is lekker. Love Dies Young.

komt Varden Vera uit Mexico, maar ze woont gewoon in Amerika. Mexicaans-Amerikaans. Saccharine, daar zingt ze over. Volgens haar het gif in je hoofd. En daarvoor hoor je de Foo Fighters van het jaar 2021. Madison at Midnight, zo heet het album. Je hoort de Love Dies Young. Gaan wij even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bijna. De nieuwe binnenkomer, die hoor je zo. En de nummer 1 ook. De nummer 1 is van The Warning uit Mexico ook. En Kerosene. En de nieuwe binnenkomer is van een mooie combinatie. Het is van Billy Morrison, die deed al een keer met Ozzy Osbourne. Dit keer doet hij met Sally Erna. En Sally Erna kennen wij natuurlijk van Godsmack. Hoe het heet? Becoming...

0: zijn drie zussen uit de Monterrey, Mexico. Net als trouwens Violent Vera, ook uit Mexico, origineel dan. Kerosene staat voor de eerste week op de nummer 1 positie. En nieuw binnen was het Billy Morrison samen met Sally Erna. Die kennen we van Godsmack. Je hoorde Becoming. We gaan voor de tweede keer terug in de tijd. We gaan even kijken naar het debuutalbum. Dan gaan we wel terug naar de vorige eeuw. Terug naar het jaar 1984.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de schouten bij nacht. Hoeknal.
0: Warning inderdaad, zo heet het nummer van Queensrÿche. Het debuutalbum heette ook The Warning. En komt uit het jaar 1984. Het zou heel veel ruzie worden, vele jaren later.

James Nichols maakt heerlijke blues rock, normaal gesproken. Running Hard hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 1984. We deden met Queensryche, het album The Warning. Ik zei het al, ze maakten ontzettend veel ruzie. Jeff Tate, die zei van nee, de bandnaam is dat van mij. En de andere leden zeiden nee hoor, de bandnaam is van mij. Nou goed. Inmiddels leven ze volgens mij weer in vrede samen. Zeker in het jaar 1984 toen het allemaal voor ze begon. Schout op een achternuurtje rock'n'roll muziek met daarin de vaste onderdelen zoals gezegd. Maar ook heel veel lekkere, stevige en vooral nieuwe muziek. Deze band die bestaat uit toch wel beroemde leden. Het is een supergroep om maar zo te zeggen. Michael Sweet bijvoorbeeld is er een van. Joel Hoesta is er een van. En hoe noem je je band dan? Ja, dan ben je echt wel een grote man. En dan heb je echt wel een klein beetje trots. Dan noem je je band Iconic. Maar ze maken wel lekkere muziek. Dit is Cry No More.

0: blijkbaar in Zuid-Afrika. Ze komen regelmatig voorbij hier in Schouten vannacht. Maar hebben ze nieuwe muziek uit, dan draai ik het eigenlijk altijd. Komen ze naar Nederland voor een concert, ben ik er eigenlijk altijd bij. Tenzij ik op vakantie ben natuurlijk, maar anders. Cedar en Into the Ground hoorde je. En daarvoor de band die zichzelf heel erg goed vindt. Dat is ook maar terecht ook trouwens. Iconic, zo hebben ze de bandnaam genoemd. En Cry No More. We gaan voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bij nacht. Dat doen we met de showcase. De laatste week van het album Thin Lizzy uit 1980.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij nacht. Showcase.
0: 4 weken lang besteden we altijd aandacht aan één album dat centraal staat. De afgelopen 4 weken was dat Thin Lizzy met het album Chinatown uit het jaar 1980. Heb jij nog leuke suggesties voor een album wat jij denkt dat centraal moet staan? Laat het even weten op mijn e-mailadres. Eddie@schoutenbijnacht.net. In de laatste week het titelnummer. Hoe heet het?

drie weken lang stonden ze centraal. Thin Lizzy van het album Chinatown uit het jaar 1980. We waren toen in de laatste week en in de laatste week hoorde je titelnummer en dat heette Chinatown. Brengt ons alweer aan het einde van dit programma. We sluiten af met John Corabi, een hele bekende artiest. Maar niet zo heel veel dat hij voorbij komt hier in Schouten benak, maar hij maakt gewoon heerlijke muziek. Hij heeft wel één probleem. Hij is zijn eigen vijand. Your own worst enemy. Ik dank je voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. Nog even het e-mailadres. Eddie@schoutenbijnacht.net. Tot volgende week. Doegie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlandse elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig.